Hebben we het door je thema? Nu hebben we te maken met het dan moet ik naar het einde. Je zegt even naar het einde. The power of love. We hebben de power of love, nee, Céline Dion, maar nee, kan ik hem ook eens zeggen. Even naar het einde. Nou, zo. Nu moet ik naar het einde. Power of love. Back to the picture Back to the picture.